van denken aan die dingen die ik zo gerne mag. Ze zijn mijn wegbegleiter voor een goede tijd. We zijn de nacht en morgen.

Hoi, lustroos en amateurs. Je bent weer rechtstreeks afstemd op de welbekende Edekroger, de Zendpiroot. Het volgende luidje is het nijste spargelplootje van de zanger Birdie. En die is getiteld...